0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de kans. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee. Snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top. Gaan wij iets leuks doen?

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het wereldkampioenschap voetbal is donderdagavond officieel van start gegaan. Toch lijkt de oranje koorts nog niet overal toegeslagen. Dat de beleving voor oranje nog niet overal voelbaar is, merkt Lars Peters van het festival Feestartikel in Doetinchem ook aan het ontbreken van een ware Nederlands elftaltrend. Volgens de Duitse econoom Joachim Clement troont het Nederlands elftal zich wereldkampioen zondagavond 19 juli. Maar eerst moet de groepsfase worden overleefd, met zondag Japan als eerste tegenstander om 10 uur 's avonds. Even een kort ritje zonder gordel of de gordel pas omdoen als je twee straten verder bent. Het is gevaarlijk en het kan je een forse bekeuring opleveren. In 2025 werden in Gelderland ruim 3000 boetes uitgedeeld voor het niet of verkeerd dragen van de gordel. Dat is 17% meer dan in 2024, blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform gaspedaal.nl. De verschillen tussen Achterhoekse gemeenten zijn groot. Zo werden in de gemeente Oost-Gelre zelfs bijna 3 keer zoveel boetes uitgeschreven dan een jaar eerder. De grootste afname in het aantal bekeuringen voor de gordel was in Oude IJsselstreek, waar het aantal bekeuringen daalde met 47%. Bij een verkeersongeval op de Misterweg in het buitengebied van Winterswijk zijn vrijdagochtend 2 motorrijders gewond geraakt. Het ging mis toen een bestuurder van een bestelbus op de Misterweg linksaf wilde slaan naar een bouwterrein. De 2 motorrijders die achter de bestelbus reden hadden dit op tijd door en remden af. Een automobilist zag dit echter te laat en botste hard achter op de motorrijders. De bestuurster van een taxibusje op de andere weghelft en een huisarts in de buurt verleende eerste hulp. Beide motorrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

0: een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Wow.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Dat was een keer een mooie uur openen, deze van het Schildersduo. En wij blijven dit jaar lekker in Nederland. Het was tevens een B-kantje van deze duo. De A-kant was de Veluwe-rand ook zeker wel bij u bekend. Luisteraars, een hele goede morgen en vaart welkom terug bij een nieuwe aflevering Gouden Groeven op deze zondagmorgen, 14 juni 2026. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11 nemen we u lekker terug in de tijd. We hebben dan Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig, instrumentaal. Alles komt in deze twee uurtjes voorbij. We gaan aan deze kant verder met muziek uit Groesbeek. En we hebben het dan over de heren van Sunday. En langzaam gaat de nacht voorbij.

muziek van Frans Bauer. En Geheime Liefde hoorde je in het programma Gouden Groeven hier op deze zondagmorgen op Radio Ideaal deze 14 juni 2026. Verder met muziek van Gert Hollander.

heerlijke muziek uit het zuiden des lands. Muziek van Sibyl en Wiel hoor je en Leven de Piraten. We gaan verder van deze kant met een nieuwe single van Corrie Konings. En er hangt wat in de lucht.

muziek die eigenlijk wel blijft horen. Deze van Highway en u hoort Bye Bye Blondie. Zo, het eerste gedeelte van dit programma Gouden Groeven hier op Radio Ideaal zit er weer op. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En na de klok van 10 uur zijn we vlug weer terug. Tot zo.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic,

0: juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

heerlijke Paling Sounds op je radio. Muziek van Canyon hoor je en eindelijk weer zomer. En ja, inderdaad, volgende week gaat het weer beginnen. Het mooie weer komt er weer aan. Luisteraars, vaart welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma Gouden Groeven op deze zondagmorgen. Vandaag 14 juni 2026. We zijn ook een zondagmorgen te beluisteren met heerlijke piratenknijters die ook natuurlijk in dit uur weer voorbij gaan komen. Engelstalig, Duitsstalig, instrumentaal, Nederlandstalig. Het komt allemaal weer voorbij. We gaan verder met muziek van Frankie Mirella. En hier is Santa Lucia.

gelukkig gouden oude knetter was dit van Saskia en Serge. En mama is een soldier nou op Radio Ideaal. Je luistert naar Gouden Groeven op deze zondagmorgen. Verder met instrumentale muziek van Willy Schoeben.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. In de zomer van dit jaar organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingen.

0: feestdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De zomertour komt op donderdag 23 juli naar Gorssel en de dag erna naar Laren. In augustus komen Eefde en Lochem aan bod. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft donderdagavond ingestemd met het tijdelijk uitbreiden van de bouwvrije zone rond geitenhouderijen van 500 naar 1000 meter. Daardoor kunnen sommige nieuwbouwplannen voor woningen nu niet doorgaan. Volgens het college gaat het om ongeveer 80 woningen in de hele gemeente. Het besluit geldt totdat het kabinet duidelijkheid geeft over landelijke maatregelen. Rond geitenhouderijen bestaat al jaren discussie over mogelijke gezondheidsrisico's. Het kabinet wil nog voor de zomer duidelijkheid geven. De dorpsraad van Keijenborg noemt de beperking in een eerste reactie een teleurstellend resultaat, omdat de maatregelen betekenen dat er voorlopig niet gebouwd kan worden. De politie zoekt getuigen van een wel hele laffe beroving in Doetinchem. Een jongen werd op zaterdag 23 mei door 4 jongens beroofd van zijn telefoon en insulinecontroller. Dat gebeurde tegen middernacht, toen het slachtoffer onderweg was naar huis vanaf Festival Achterland. De politie zegt dat het slachtoffer zijn insulinecontrole bij zich had vanwege zijn suikerziekte. Dit lijkt op een telefoon. De jongen werd lastiggevallen door een groep van 4 jongens, waarbij een van de jongens zowel de telefoon als de insulinecontrole afpakte. Die controller is nog steeds zoek. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Martin Bloemendaal, Radio Ideaal.
2: Gouden groeven. En het gevoel is terug.

was hier weer zo'n lekkere, gouden oude klassieker. Deze van The Classics. Veel draaide muziek hier op Radio Ideaal. En The Winds of an Eagle hoorde je. En je luistert naar het programma Gouden Groeven. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11.

Dat was die vader Abraham, oftewel Pierre Kaatner. En die hoorde, het leven is te kort. En dit programma Gouden Groeven zit er alweer op. Laat het gewoon overstaan op de frequenties van Radio Diamonds meteen. Daar zitten we helemaal klaar voor. Rudy Buiting met zijn programma Laten ze horen. Rudy en zijn coachotten. Heerlijke dialectmuziek op jouw radio. En daarna nog Willem van Veur met Veur in de middag. En nog veel meer Nederlandstalige muziek. Kan ik u verwijzen naar vanavond. In het programma Sterk Zondagswerk met René Regeling. In het spelletje Raad waar die staat. Dus nogmaals, laat hem gewoon opgaan op de frequenties van Radio Ideaal. We zijn er 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor u. Met nieuws, informatie en hele, hele fijne muziek. Volgende week ben ik er weer met dit programma. Graag tot dan en een fijne zondag. Dag.

0: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
1: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke

0: Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi met maken.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten?

0: Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject.

Luisteraars, een goedemorgen. Uitzending 223. Het is zondag 14 juni 2026. Dit is jaargang 5 van Lord Mauzeuren. Hier vanuit de thuisstudio voor Radio Ideaal in Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Ook vanmorgen waren ze er weer bij. Vandaag ga ik een hoop verzoekjes deur werken, want er bent een aantal blijven liggen. Omdat wij vorige week vanaf Ruurpop waren in Ruurlo. Was een mooie uitzending trouwens. Nog de collega's bedankt door hiervoor. Dus de platen dus, met een aantal verzoekjes. En deze keer heb ik ook weer een conferentie erin zitten. Trouwens, je kunt er ook nog een verzoekje in doen. Dat vind ik altijd leuk. Dat kan via dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Straks heb ik ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor u. En natuurlijk de schietschijf van Ben Nijkamp, onze collega radiomaker van Streektol Radio. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes. We gaan gewoon weer met een verzoekje uit de platendeurs. Gaat helemaal naar het Hoge Noorden. Speciaal voor de collega's van RTV 1 Noord. Is dit Willy Schilder met het Weekend voor de Deur.

0: man.
1: Leon Moorman was dat met Hier in het Oosten. En dat was trouwens een verzoekje en dat ging helemaal naar Brabant toe. Nou heb ik trouwens nog een andere uitdaging. Ik kreeg een aanvraag, of eigenlijk twee aanvragen. Eén uit Lochem en een ander hier uit Montferland. Het moest een liedje van de Broek Duo. En dat zal dan gaan over het Oldershuis. Nou heb ik best wel veel muziek van het Broek Duo, maar deze kon ik eigenlijk niet vinden. Dus als iemand dan het, dan hoor ik me natuurlijk aanbevolen. Misschien wat ik wel gevonden heb, is het nummer Toes. Of dat nou het eigenste liedje is, ik weet het niet. Laat maar eens horen. Dus ik heb voor deze gekozen. Hier is het Broek Duo met Toes.

De jonge honden van de Poele Patate waren dat. Met hun versie van Door Baal ik van. Dat was een cover van normaal. En vorig jaar deden de Poele Patate Elina Jolie en Fien Snelting met aan Spel is Plat. Eigenlijk de opvolger van de Kleirozen, speciaal voor jong talent met eigen muziek in de streektaal. Fien Snelting was een paar jaar werken geleden bij ons nog in de studio. En goed nieuws erover, binnenkort komt ze nog een keer, omdat er veel reacties waren op haar optreden en dat de luisteraars er meer over willen weten. Nou ja. Een van de kandidaten voor de edities van dit jaar van Spel is Plat bent de jonge boerenrockers van de band Vals. Jongens komen hier uit Drempt, hebben een nieuwe single opgenomen en dat heet Geld en Angst.

0: Vorige week op Ruppoppen bij ons in de mobiele studio Hans Keuper, Han Mali, Willem de Molde en Paul Kemper, de mannen van Bofoytog met Mientje.
1: Het weer in de regio.
0: Het weerbericht van zondag 14 juni 2026. Door een nacht met een mix van wolken. En hier en daar een buikje en een temperatuur van rond de 12 graden. Wordt het vandaag een vriendelijke dag met zon en wolken. En in het noordoosten kans op een buikje. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En de avond koelt het weer af tot een graad of 14. Dit weerbeeld blijven we houden trouwens de komende dagen. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. We gaan verder met de schietschijf van collega radiomaker Ben Nijkamp van Streektal Radio. Deze keer zanger Baba. Nee, niet Ali Baba. Maar Baba komt uit Friesland en zingt al jaren in de Friese taal. Zien nee je nummer, ik joeg die alles, is een lied over het verlies van een vriendin. Waar je echt alles aan hebt gegeven. Baba is deze week de nieuwe schietschijf.
1: Dit is de schietschijf van deze week.

0: platen dus op speciaal verzoek. De Spitfires waren dat met I Denk aan Hoe Leven. Op verzoek deze keer weer eens een conferentie. En dat is Guus Kruijzenstra met Wat een jaar.
1: Ik zeg hoi! Zie, zo kennen we elkaar weer. Mensen, we hebben er toch een jaar op zitten, wat? Al we zo achter hem kijken. En hoe wil de regering ook nog hebben dat we gewoon inleveren? Maar dat doe ik mooi niet aan met. Nee, ik heb niks om in. Ja, de hoed. en grat van mij, maar die wil sowieso geen mens hebben. Nee, en geld heb ik ook niet. Nee, kwam ik op de bank toe, zei het, en bediende door achter het loket. Hij zei het, Guus, gisteren 1000 gulden in het rood. Ik zei, jong, dat kan gaan niet, zoveel geld heb ik niet eens. Ach, jongen, nou. Nee, maar de tijd wordt slechter. Ik zeg al die vroeger was het allemaal veel beter. Vroeger, toen ze over Amsterdam deden zingen, toen was het nog goed. Het enige neus wat je nog van Amsterdam hoort, is dat ze daar het smoesje afbreken. Ik kan er niks aan doen, mensen, maar ik vind Amsterdam, dat vind ik een nare stad. Eerlijk hoor. Ik waste van de week, stokte per ongeluk met de auto op de tramrails. Komt er zo'n ding achter mijn heer, pling, pling, zei hij. Toen stapte de chauffeur uit, toen zei hij tegen mij, kan jij niet van die rails af? Ik zeg, ik heb wel, maar jij niet. Jongen, wat een rare stad. Ik loop er even later, loop ik daar door zo'n straat heer. Lukt door een keel met een heel lang touw over de nek, lukt door de straat heer te trekken. Komt door zo'n hele grote politieagent, want die hebben ze daar zat. Nee, komt er naartoe, toen zei hij tegen die kerel, waarom loop jij met dat touwie door de straat te trekken? Toen kijkt die kerel zo, toen zei hij, ik heb geprobeerd om mijn ding te douwen, maar dat gaat niet. Ach, jongen, wat raar is dat. Nee, ik zeg altijd maar vroeger, maar eerlijk wel, vroeger was het verbeterd. Nou, toen ze hier allemaal in de buurt nog plat deden praten, toen was het nog goed. Maar toen ze pissen, plassen zich al nu, maar toen is het gezeik begonnen. En op de televisie is ook niks meer aan tegenwoordig, wat? Jullie hoeven alleen geen videorecorder te kopen, jongens. Vergeet dat maar. Alle programma's die vorig jaar mooi waren, die herhalen ze weer. Ik heb met de kerstmis Excisie weer gezien. Voor de 13e keer, geloof ik. Mens wil maar niet ouder worden, wat? Ach, nee, weet je wat ze wel hadden zien op de televisie? Moord en doodslag en geweld. En seks. Maar jongens, ze gaan allemaal bloot in bad en bloot met elkaar naar bed. En dan laten ze allemaal op de televisie zien. Als ik niet thuis ben. Nee, mensen, maar het was slechter over. Je kunt goed maken dat slechter werd. Ik had laatst nog met de buurvrouw. Die kwam daar bij ons door het pad herlopen. Toen zei ik, buurvrouw, jij hebt de kousen gedraaid zitten. Ik zie rimpels bij jou aan de been. Toen werd het mens kwaad. Dan ze gaan geen kousen aan.

0: Ach, jongen, jongen, jongen, nou. En nou heb ik ook nog slecht gehad met de vakantie. Heel slecht weer. Dacht ik bij mijn eigen doek met grat. Gok uit eten. Ook zoiets moois. Heb ik me door een 5-sterren restaurant u gezocht. We later nog even kieken geweest ook nog sterren terug kon vinden. 2 had je terug kunnen vinden. Die zat in het spiegel op de wc. Maar ik zit daar, zo komt een ober herlopen. En meneer zei dat, wat mag het wezen? Bier, jenever, cognac? Ik zeg, alstublieft, maar dat wel in eigenste volgorde. Ach, jongen, wat een ding was dat, man. Er komt een ober heen met de soep. Ik zeg, ober, is dat soep voor 2 personen? Jazeker, meneer, zei hij. Ik zeg, waarom heb je er dan maar 1 vlieg in gedaan? Oh, jongen, een restaurant van niks. Nu neef mij aan tafel zat door een keel en zat mij door de tannen als een groot biefstuk. Had er al 3 varken op krom geboren. Komt de ober weer terug, lopen toen zei ober, neem alsjeblieft die schnitzel mee, dat ding is niet te eten. Toen kiekte de ober zo op het bord en zei, nee, mijn jong, dat ding neem ik niet meer met terug. Dan heb je helemaal krom geboren. Ach, jongen, jongen, jongen. Nou, we zitten daar mooi te eten. We hadden Chinese kippensoep besteld. Want ik had tegen Grat gezegd, die wil afvallen. Dan moet je hier Chinese kippensoep eten. Toen zei ze met vermicelli. Ik zei, nee, met stukjes. Oh, dat is ook een mens, wat die Grat van mij. Op een gegeven moment, toen zei ze tegen mij, Guus, wat zijn dat dan voor rode diertjes die door de slaten herlopen? Ik zeg, onmundigheid, heb je nog nooit van vitamine gehoord?
1: Hier is Rudy Buiting met Lord Marens Heuren voor Radio Ideaal.

tournee van Mooi Werk van de Hunebed Highway met niks remmen, gas erop. En zo is dat, vaak bij te bangen. Ik heb nog een paar uitgangstipjes, Vero. De eerste tip is festival.

Halle Heide op het Erf de Hiet in de Hiet. Vandaag de tweede en de laatste dag van het festival met muziek, theater en dans. Vermaak voor jong en oud. Met de fiets langs verschillende boerenerven. Altijd leuk. Achter het Heidehuis is het hoofdpodium en daar is ook de start van de fietsroute. Het programma begint rond 12:00 en zal duren tot 7:00. Het adres is het Heidehuis aan de Halle Heideweg, nummer 22 in Halle. Voor meer informatie kijk even op www.festivalhalleheide.nl www.festivalhalleheide.nl of op de website van ons Radio Ideaal www.rtvideaal.nl. Dan heb ik vandaag dag 2 van de finale van de Zwarte Cross Open. En dat is op het circuit de Kappenbulten. Dat is ook in Halle. In diverse klassen zal er dan worden gestreden om de veldbegeerde startplekken voor de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het is vanmiddag om 7:30 begonnen. De entry is gratis en het circuit ligt aan de Wolversveenweg nummer 29 hier in Halle. Voor meer informatie kijk even op www.halmak.nl www.halmak.nl of op de social media kanalen via Facebook en of Instagram. Dan heb ik het Achterhoeks truckfestijn in Eibergen voor de vrachtwagenliefhebbers. En daar ben ik er trouwens ook eentje van. Vandaag de laatste dag van dit Achterhoek truckfestijn. Een mooie truckshow met ruim 100 vrachtwagens, oldtimers, brandweer en nog veel meer vermaak voor jong en oud. Het truckfestijn wordt gehouden bij Café Grenzig. En dat is aan de Vredeseweg nummer 2 in Holterhoek. En dat ligt bij Eibergen. Kijk even op de Facebookpagina van Achterhoek truckfestijn voor nog meer informatie. En de laatste voor vandaag, nou, dat wordt er natuurlijk veel meer, maar ik heb er 4 gepakt vandaag. Dat zijn de zomerfeesten in Epse en dat ligt bij Lochem. Vandaag de laatste dag van de zomerfeesten. 3 dagen lang feest in Epse met vandaag op het programma de Cupcake Cup van Epse. De Cupcake Cup van Epse. Nou, een moeilijk woord. Een bingo, de alleskunners van Epse en feestzanger Ravi Munoz. Het begint vandaag om 11:00 vanmorgen. En de avond wordt afgesloten met gezamenlijk voetbalkieken. Nederland tegen Japan op een groot scherm in de feesttent. Altijd gezellig, toch? De zomerfeesten worden gehouden bij de Spultuin en dat is aan het Wansink in Epse bij Lochem. Voor meer informatie kijk even op www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. We gaan van het hoge noorden naar het altijd mooie Limburg. Op verzoek is dit Benny Nijman met Laat maar lekker gaan.

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansoure. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gewoon.

0: aan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij.

0: Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen is de rechterrijstrook daar dicht. En de vertraging 20 minuten. 10 minuten vertraging aan de grens met Duitsland op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met 2 grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
5: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
7: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt.

0: Zandvoort.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

eens een keer een ander begin als anders, hè. Ik hing nog een beetje in het reup op. Dus. Het zou wel kunnen. Ja, de lekkere muziek daar gebruikt. Zo. Het was allemaal heel anders verleden week. En nou vallen we allemaal weer terug in de normale gewoontes van de zondag.

Kent hier bij Radio Ideaal natuurlijk. En de zondag tussen 12 en 2, ja. Ik ben er weer. Ik zit gewoon weer op de kruk. Achter de beeldschermen tegenwoordig. 1, 2, 3 beeldschermen en tegenover me zijn er nog een heleboel. Oh, vierde. Ik heb er nog een. Ja, fijn. Ik heb een heel kleintje hier nog staan. Leuk.

via de app tegenwoordig. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 appjes heb ik al binnen. En Ton die heeft al gebeld over een dialectplaat. We hebben net een uur dialect achter de rug, maar Ton die wil er nog eentje horen. Ik krijg niet genoeg van die. Dat is een mooi plan, vrouw. Ja. En de telefoonnummers die zijn inmiddels wel bekend, denk ik. We kennen, ja, moet ze nog even zeggen wat 14 dagen geleden dat ik gezegd heb. 0314-377-970. 0314-377-970.

Vooral ook de goeie, dat scheelt al een heleboel. Onze zingende Woudhuis, hij staat klaar. Hij gaat voor jou zingen. En hij heeft het niet zo bedoeld. En dat zingt hij dus.

En van de week nog gekeken op televisie die... ja, hoe noem je dat? Die documentaire over André Hazes. Mooi was dat, hoor. Ik vind alleen jammer dat er dan zogenaamde mensen met verstand gaan zitten praten over... Nou ja, doe maar. Het was een mooie serie in elk geval. En vandaar dat ik deze plaat even heb gedraaid van André Hazes. Zo heb ik het nooit bedoeld. Hallo Willem, wil je een plaat draaien van Robert Pater? Een roos geef ik aan jou. Ja, dat wil ik wel. Speciaal aangevraagd voor onze zus Dini. Ah, die ken ik. Ze is vrijdag jarig geweest. En we weten niet hoe oud ze worden, maar het was een gezellige verjaardag. Plaatje wordt aangeboden door de zusjes en de zwager.

Een lekkere plaat is dat toch, hè? Robert Pater, en gedraaid speciaal voor Dini, omdat ze jarig is geweest. Een roos geef ik aan jou. En dan zou je zeggen, er komt een andere plaat aan. En dat is ook zo. Van Gradame. En dat is ook een verzoekje, dat weet ik. Ja, moet ik even kijken hoor. Wil een plaat draaien voor Hendrika van Gradame. Als sterren stralen. Met dank. Ja, natuurlijk met dank. En stralen. En stralen. De sterren.

0: de hoogte blijven en het moet gezellig zijn. Dat vinden wij belangrijk.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Radio Idea. En we leven in de periode van het WK van dit jaar. En dat, voetballen. Voetballen, jongens, laten we eerlijk zijn. Wat ik gezellig vind aan voetballen.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het wereldkampioenschap voetbal is donderdagavond officieel van start gegaan. Toch lijkt de oranje koorts nog niet overal toegeslagen. Dat de beleving voor oranje nog niet overal voelbaar is, merkt Lars Peters van Festival Feestartikel in Doetinchem ook aan het ontbreken van een ware Nederlands elftaltrend. Volgens de Duitse econoom Joachim Clement troont het Nederlands elftal zich wereldkampioen zondagavond 19 juli. Maar eerst moet de groepsfase worden overleefd, met zondag Japan als eerste tegenstander om 10 uur 's avonds. Even een kort ritje zonder gordel of de gordel pas omdoen als je twee straten verder bent. Het is gevaarlijk en het kan je een forse bekeuring opleveren. In 2025 werden in Gelderland ruim 3000 boetes uitgedeeld voor het niet of verkeerd dragen van de gordel. Dat is 17% meer dan in 2024, blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform gaspedaal.nl. De verschillen tussen Achterhoekse gemeenten zijn groot. Zo werden in de gemeente Oost-Gelre zelfs bijna 3 keer zoveel boetes uitgeschreven dan een jaar eerder. De grootste afname in het aantal bekeuringen voor de gordel was in Oude IJsselstreek, waar het aantal bekeuringen daalde met 47%. Bij een verkeersongeval op de Misterweg in het buitengebied van Winterswijk zijn vrijdagochtend 2 motorrijders gewond geraakt. Het ging mis toen een bestuurder van een bestelbus op de Misterweg linksaf wilde slaan naar een bouwterrein. De 2 motorrijders die achter de bestelbus reden hadden dit op tijd door en remden af. Een automobilist zag dit echter te laat en botste hard achter op de motorrijders. De bestuurster van een taxibusje op de andere weghelft en een huisarts in de buurt verleende eerste hulp. Beide motorrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Geen gezeur.
3: Lekker, hè?
2: Dit is Willem van der Veur.

Maar zo grappig, dit is zo'n televisiezender die alleen maar oude dingen uitzendt. En van de week aan het scrollen op de televisie. En ineens zie je de Monkees voorbij komen. Ik denk, jeetje, dat bestaat ook nog, dat het überhaupt bewaard is gebleven. Maar eventjes zitten kijken. Het was wel heel dramatisch hoe dat allemaal gedaan werd in de jaren 60. Maar de muziek was leuk en daar gaat het om. En toen dacht ik van, laat ik zondag eventjes een plaatje meenemen van de Monkees. Dat vinden de mensen vast wel heel erg gezellig. Ik heb een, even kijken, wat heb ik hier ook alweer liggen? Oh ja, even serieus, joh. Even serieus. Zo heette die groep, hè? Even serieus.

carnaval zo'n grote hit, hè, deze jongens. En dit is de nieuwe single. Nou, een beetje lawaai door elkaar heen en het heet Even Serieus. Het is wel een plaat als je een borreltje op hebt en een feestje wil vieren, dan hoor je dat erbij te hebben natuurlijk. Willem staat er in dit.

bericht. Graag een plaatje voor Tony Gerrits. Ze zijn gisteren verhuisd naar een appartement. Met dank aan de kinderen die haar goed geholpen hebben. Graag een plaat van Martin Dams. Wat ben je zonder vrienden? Mocht je die plaat niet hebben, bla bla bla. Die draai ik dadelijk ook nog, hoor, dat andere verzoekje. Dat doen we best wel. Maar Martin Dams dus. Tony, zet hem even harder, joh.

0: Radio Ideaal op de zondagmiddag. Wat ben je zonder je vrienden? Wat ben je zonder Radio Ideaal? Dat was de grote vraag van Martin Dams. Zullen we de nieuwe eens draaien van Mooi Werk?
1: Oké, roll the drums.

Bij de week bij de Hup op stond mooi, waar ik ook op het podium. En daar hebben ze dit natuurlijk gezongen. En wie er tussen het personeel, tussen het publiek stond, Hendrik Jan van Buppers. Ja. Zeg, wat doe je dan hier? Ja, zeg, ik woon tegenwoordig in Ruurlo. Eigenlijk wist ik het wel natuurlijk. Maar ja, mooi natuurlijk dat hij daar gewoon tussen het volk in staat. En eigenlijk niemand kende hem. There's a little piece of heaven. Ook dit is een verzoekje van Kathleen.

van de jaren 80 ergens, dacht ik, hè. Ik kan me vergissen, hoor. Godly and Cream. Een heel klein stukje hemel. Af en toe luisteren ze naar Radio Ideaal. Daar komt dat van natuurlijk. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ach ja, en het werd gedraaid op speciaal verzoek. En deze ook trouwens. Jannes, daarmee iets van Jannes. Ja, dan draaien we de nieuwe natuurlijk, hè. Dans tot de...

geleden al over. Het is een beetje een raasje geworden, want er zijn zoveel platen gemaakt over Griekenland, rode rozen, sterrennachten en noem het maar op allemaal. En we zijn er altijd bij. Ja, leuk is dat toch? We vinden dat heerlijk toch om aan vakantie te denken, laten we eerlijk zijn. Mijn vakantie begint dadelijk over 1 minuut en 20 seconden. Dan heb ik 2 minuten pauze, want het nieuws komt eraan. En daarna ben ik nog weer een uur bij je terug. Met meer groeten en verzoekplaatjes en al die andere dingen die erbij horen. Want het is nog steeds 4:00 PM.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er

0: verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring.

op van Noord-Holland. En we denken op een gegeven moment, wat horen we toch de hele tijd voor geluid? Nou, we zijn eens gaan kijken, we moesten de hond toch nog uitlaten en eentje lopen. En er stond de formatie Canyon op een aantal platte wagens gewoon te spelen. Lekker voor het publiek, het was hartstikke gezellig. We zijn blijven hangen op dat moment. Ja, we zijn gewoon blijven hangen natuurlijk. De ijzer smeden als het heet is, zeggen ze dan. Hè? En het, ja. Maar goed, die hebben we net gehoord, dus hè, eindelijk weer zomer. Omdat het gewoon zo is. En het schijnt volgende week heel warm te gaan worden. Dus eerst dinsdag nog 25 graden. En zo langzaam opbouwen. Het volgende week zaterdag en zondag over de 30 tot 35 graden. Daar vind ik dan weer helemaal niks aan. Dus dan kom ik met liefde hier naar de studio.

Nou goed, het is 1 uur geweest in het programma. De groeten uit Bronkhorst. Veel in de middag met een telefoonnummer dat je kunt appen. 0314-377-977. Je kunt ook gewoon draaien natuurlijk. Dan krijg je mij aan de lijn. 0314-377-970. Voor het doen van verzoekplaatjes. Het overbrengen van groeten. We zitten ervoor, dus we doen het allemaal heel erg graag. En ik heb platen klaarstaan. Bijvoorbeeld Dick van Altena en Johan Jansen. Die doen iets in het Engels. One Day at a Time. En er horen groeten bij. Willem, een verzoekje voor Willemien. Ze vindt het liedje van Dick van Altena zo mooi. One Day at a Time. Mocht je deze plaat niet

wil je even plaat draaien van de Flamingo's? Nou, dat heb ik bij deze gedaan, Gert. De Flamingo's, ze zongen de bus naar Bentheim. Daar is nog een uurtje over de grens heen, trouwens, heb ik begrepen. Maar het is wel een mooi liedje. Radio Idea. Daar luister je na. Tot twee uur ben ik heel dichtbij je met de mooiste verzoekjes in elk geval. En daar gaat het natuurlijk om een plaat die gezongen wordt door Michel Wolsing. Hij was 3-4 weken geleden hier in de studio om te praten over deze single. En die zegt mij ook wel wat, ja. De geur van jouw oude jas.

0: Jij leeft nog elke dag in mij.
1: Gewoon omdat het zo'n mooi nummer is, ik zal het blijven draaien. Michel Wolsing, de geur van je oude jas. Iets waar we ons allemaal wel iets bij kunnen voorstellen natuurlijk. Dag Willem, staat er in dit appje. Zou je het nummer van Sander Kwarten en Els Bakker willen draaien? Mijn hart huilt om jou. Nou, hij stond al klaar. Dus ik denk, op, knopje drukken. En dan komt

En graag een speciaal bezoek. Sander Kwarte en Els Bakker. Mijn hart huilt om jou. En dan heb ik iets van Django Wagner. Het was eventjes uitzoeken van wat ze nou bedoelde eigenlijk. Maar goed, het is Django Wagner en het liedje heet Liefde. En wordt aangevraagd door Dini. En die wil iedereen bedanken voor de kaarten, de bloemen, de telefoontjes. En het gezellige feest van haar verjaardag. En ze, nou ja, Wagner dus.

Django Wagner en het ging over liefde. En dan heb ik zin in rock'n'roll. Rock'n'roll op de radio. Is zo lekker, jongens. Zet hem even wat harder. En brul lekker mee met John Spencer.

en toe moet dat er even uit. Ja, het is absoluut waar. Ik krijg het ook. Het is vrij fris op het moment toch. Ik heb geen vestje aangedaan. Nee, John Spencer hebben we naar geluisterd. Lana. En dan hebben we nog een appje binnengekregen. Goedemiddag. Kun je voor mijn vriendin Steffi een Duitsstalig nummer van Frans Bauer of de Engelbewaarder van Marco Schuitenmaker draaien? Met de groetjes uit Schierenberg van Juri. Met een fijne zondag gewenst voor iedereen. Nou, het is Frans Bauer geworden, Juri. Leuk weer even wat van je te horen trouwens.

0: Wat een leuk vrolijk liedje. Dat zal wel oud zijn.
1: Ja, dat is heel erg oud.
0: Bobby Goldsboro. Die had ook een hit met Honey. Weet je wel? Honey, ja. Mooi ze hebben. Hij gaat nog fluiten ook. Hij houdt helemaal van de zomer gaat eraan zitten te komen. Als het goed is, dan ze hebben het ons beloofd. Dus we gaan ervan uit dat het zo is natuurlijk. Hè? En anders zeggen we gewoon tegen elkaar. Arrivederci. Ciao amore. Een plaat op speciaal verzoek. Uitgevoerd door de Flippers.

0: Is in Rotterdam een deel zonder stroom. Wat een ellende je dan tegenwoordig meteen, hè? Alle computers vallen uit. En dan kan er niks meer. Dan staat het verkeer stil. Vroeger ging er, stroom ging eraf. En dan stak je even een kaarsje op. En dan ging het even later. En alles ging weer gewoon door. Maar nou gaan winkels, die gaan dicht. Want ze kunnen de kassa niet gebruiken. En het verkeerslichten doen het niet meer. Wat een ellende.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
0: Treinerijen. Nee, helemaal niks meer. Maar wij doen het nog steeds. We hebben nog gewoon stroom genoeg. We hebben wel energie voor onszelf. Dat komt omdat de zomer eraan komt. Denk ik dan. Hè? Hopen we dan maar. Dit zijn de Outsiders trouwens.

0: for the night.
1: Oh, dit nummer werd met de balalaika gespeeld. Ja, ook apart. Dat doen ze tegenwoordig niet meer, die jongens. Toen was het, ja, toen waren de mensen veel creatiever met muziek natuurlijk. De Outsiders. En ze bezongen de zomer die eraan komt.
2: Geen gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur.

0: Ik ben niet zo van het voetbal, eerlijk gezegd. Maar er zijn wel platen over het voetbal, ja, zeker al. Stuk op 30 heb ik dit jaar geteld, hè.
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan.
0: Dit is Ronnie Ruisdal.
1: Iedereen kan het zien, daar komen we aan.
0: En hij is heel hip.
1: Oranje de kleur van dit legioen.
0: Zwemmen zonder slips.
1: De grote vraag is, wat gaan we dan doen?
0: Nou, doe maar mee, jongens.

Maar als je ergens in de stadion zit en je gaat dit zingen, dat is wel gezellig natuurlijk, hè, met z'n allen. En het is niet moeilijk. Nee, dat is absoluut niet moeilijk. Ronnie Ruisdaal. En de Runaround Sue heette het eigenlijk. Hè? Ja, Runaround Sue, heel lang geleden. En heel lang geleden ook toen was het de Rolling Stones op nummer 1 in de top 40. Deze week, exact 60 jaar geleden, stonden de Rolling Stones op nummer 1 in de top 40 met dit nummer.

In 1966 was de grote hit in juni van het jaar. Ik was 13 en even later werd ik 14. En toen was het de grote hit Paint It Black. Ja, en dit is nu een hit. Janneke de Roo van de Koordenbloemen, je weet het al. Een van de zusjes de Roo, dat is het wel. Ja. Zij zingt Zonder Huis. Spakhuis is het.

van haar grotere hits Zonder Huis. Ja, dat was de ene laatste die ik vandaag voor je mag draaien, want het is bijna 2 uur. En ik moet eventjes de mensen bedanken die plaat hebben aangevraagd. Onder andere Dini Polman uit Varsseveld, Johanetta.

Jos, die heeft geluid. Ineke, die heeft aangevraagd. En iemand die heel erg ver weg woont. Maar toch meeluisterde vandaag Willem Gemming. Wat leuk dat hij erbij was, Willem. Een oude kennis van heel erg lang geleden. Alle andere mensen die plaat hebben aangevraagd, die geappt hebben en getelefoneerd hebben. Blijf luisteren, want wij gaan nog lang niet weg. We zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Met dadelijk de rustigste disjockey van het hele stel. Hij zegt helemaal niks, maar draait wel mooie platen. Onder andere van Bruno Mars. Ga je horen Brian Adams en Van Morrison. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Deze heb ik nog voor je. Hij is ook wel mooi, heel apart. Maar ook een verzoekje. En ik doe het graag.

0: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
1: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen.

0: en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. 12 kilometer file vanaf afrit Gelder-Malsen. Meer dan een kwartier vertraging. Werkzaamheden houden daar de rechterrijstrook dicht. En grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dag, buurvrouw.
4: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 27 juni treedt de Zevenaarse band Veef op in muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Dit is de laatste avond van het seizoen. Veef is Zevenaars jongste muzikale sensatie. Niet per se jong qua leeftijd, want deze door de wol geverfde muzikanten beoefenen al jaren hun vak. Maar het samenspelen in deze formatie is relatief nieuw voor ze. Veef speelt heel toegankelijke covers met een zeer hoog swinggehalte, van bekende nummers tot loopzuiver gezongen en gevoelig gespeelde ballads. Een optreden van Veef laat zich het beste omschrijven als een avontuurlijke en intieme ervaring waarop je kunt dansen en luid meezingen en waar je na afloop nog lang van zult nagenieten. Kaarten kosten €14 en zijn te koop via de website van Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar of telefonisch. De avond begint om 20:30.
0: Radio Ideaal.

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Een trekker met veldspuit is vrijdagmiddag op de Meadowseweg bij Meadow gekanteld. De bestuurder moest uitwijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen, maar kwam daarbij in de berm terecht. Door de zachte berm is de trekker op zijn kant terechtgekomen. Daarbij raakte de volle tank van de veldspuit, gevuld met bestrijdingsmiddelen tegen schimmel, lek. Het waterschap bouwde daarom dammetjes in het water om te voorkomen dat de middelen zich verder verspreiden. De brandweer kwam ter plaatse om de vrijgekomen gevaarlijke stoffen te controleren. Waar het voor veel carnavalsverenigingen tegenwoordig trekken is om voldoende leden te krijgen en te behouden, gaan ze in Etten volledig tegen die trend in. Want vandaag, na jaren geen residentie in eigen dorp te hebben gehad, vieren ze het jubileumfeest in een nieuwe residentie, de verbouwde Martinuskerk in Etten. 11 jaar geleden kwam een klein groepje samen om carnaval in het dorp nieuw leven in te blazen. Nu viert de Deurzetters het eerste jubileum. Omdat de vereniging toch iets extra's wilde doen, werd het Achterhoeks Buurtkampioenschap in het leven geroepen. Dat wordt dit jaar op 21 november gehouden. Na maanden in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen te hebben gelegen, is het beroemde Vikingzwaard terug in Doetinchem. Het bijzondere archeologische vondstuk dat eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel lag, werd behandeld om verdere corrosie tegen te gaan. Inmiddels is het pronkstuk weer te bewonderen in het Stadsmuseum Doetinchem en volgens museumdirecteur Isabelle Bisseling mooier dan ooit. Rondom het Vikingzwaard heeft het Stadsmuseum een nieuwe tentoonstelling ingericht. Bezoekers krijgen daarin een indruk van hoe Doetinchem er in de vroege middeleeuwen uitzag. Speciale projecties ontwikkeld door HKU-student Lars van Steeg brengen die periode tot leven. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N247

0: 290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. Drie kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. Twee mensen zijn omgekomen en vier anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als twee tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Juchling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek.

0: Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor het derde jaar op rij organiseert Camping Veldzicht een sfeervolle fietstocht door het landelijke buitengebied van Haarlo. 21 juni staat helemaal in het teken van samen op pad gaan. Een fietstocht van ongeveer 40 kilometer langs gezellige kraampjes met streekproducten, bloemen en creatieve vondsten. De route eindigt bij HCR Prinsen. Start de dag met een gezamenlijk ontbijt om 9 uur. Voor €12,50 geniet je van een compleet ontbijt. Iedereen die liever thuis wil ontbijten, kan vanaf 10 uur starten met de fietstocht. Deelname aan de fietstocht is gratis. Het is geen gewone fietstocht, maar een echte Love Together fietstocht. Een gezellige dag waarin samen fietsen en ontmoeten centraal staan. Opgeven kan via info@campingveldzicht.nl.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangaan weert.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid. En met verstand van zaken.

0: Stage Tering.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

Hele goedemiddag, het is zondag 14 juni, even over 4 uur. Dit is de swingende middag hier bij Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek. Dit eerste uur hoort u rond 4:30 het regionieuws. En ook hoort u straks mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Verder heb ik muziek klaarstaan voor onder andere Passenger, Marco Borsato, Keem, maar ook Andrew Gold en The Imagine Dragons komen in dit eerste uur nog voorbij. We begonnen met de prachtige plaat van Suzanne en Freek en die heet 100 keer. En nu gaan we verder met de grote doorbraak van Jeroen van de Boom. Jij bent zo.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Iedereen die nieuwsgierig is naar de rijke historie van Aalten of altijd al wilde weten waar de bekende Aaltense gangigers vandaan komen, kan mee met een historische wandeling. Vanaf juni nemen de ervaren gidsen van de Gengekeswandelingen belangstellenden mee op een boeiende ontdekkingstocht door het verleden. Tijdens de wandelingen vertellen de gidsen over deze verborgen paden en vele andere historische plekken. Je leert alles over de Aaltense textiel- en hoornindustrie, de levendige veemarkt en de historie van de markt. Zelfs voor ras-echte Aaltenaren vallen er elke wandeling weer nieuwe feiten en verrassende weetjes te ontdekken. De wandelingen vinden plaats op de volgende zaterdagen, 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus en 5 en 26 september. De wandelingen starten om 2 uur op het pleintje voor de ingang van het museum. De kosten bedragen €5 per persoon en aanmelden kan bij de VVV Museum Bali, telefonisch of per e-mail. Het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal

Maar een prachtige klassieker. Terug naar 1976 met Andrew Gold en zijn plaat Lonely Boy. Daarvoor nog Sharks van The Imagine Dragons. En ook hoorde u mijn collega Thea Salmink met de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en we kunnen onder andere nog muziek klaarstaan van Keen. En ook nog Hadian en Rod Stewart komen voorbij. Maar eerst verder met muziek van Simply Red en Stars.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio. Jouw radio. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Een trekker met veldspuit is vrijdagmiddag op de Meadowseweg bij Meadow gekanteld. De bestuurder moest uitwijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen, maar kwam daarbij in de berm terecht. Door de zachte berm is de trekker op zijn kant terechtgekomen. Daarbij raakte de volle tank van de veldspuit, gevuld met bestrijdingsmiddelen tegen schimmel, lek. Het waterschap bouwde daarom dammetjes in het water om te voorkomen dat de middelen zich verder verspreiden. De brandweer kwam ter plaatse om de vrijgekomen gevaarlijke stoffen te controleren. Waar het voor veel carnavalsverenigingen tegenwoordig trekken is om voldoende leden te krijgen en te behouden, gaan ze in Etten volledig tegen die trend in. Want vandaag, na jaren geen residentie in eigen dorp te hebben gehad, vieren ze het jubileumfeest in hun nieuwe residentie, de verbouwde Martinuskerk in Etten. 11 jaar geleden kwam een klein groepje samen om carnaval in het dorp nieuw leven in te blazen. Nu viert de Deurzetters het eerste jubileum. Omdat de vereniging toch iets extra's wilde doen, werd het Achterhoeks Buurtkampioenschap in het leven geroepen. Dat wordt dit jaar op 21 november gehouden. Na maanden in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen te hebben gelegen, is het beroemde vikingzwaard terug in Doetinchem. Het bijzondere archeologische vondstuk dat eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel lag, werd behandeld om verdere corrosie tegen te gaan. Inmiddels is het pronkstuk weer te bewonderen in het Stadsmuseum Doetinchem en volgens museumdirecteur Isabelle Bisseling mooier dan ooit. Rondom het vikingzwaard heeft het Stadsmuseum een nieuwe tentoonstelling ingericht. Bezoekers krijgen daarin een indruk van hoe Doetinchem er in de vroege middeleeuwen uitzag. Speciale projecties ontwikkeld door HKU-student Lars van Steeg brengen die periode tot leven. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Adian, zon over zorgeloos. En u hoorde het hier bij de Swingende Middag op deze mooie zondagmiddag. Fijn dat u nog steeds luistert. Dit is de Swingende Middag nog tot 6 uur hier bij Radio Ideaal. Ook hadden we nog muziek van Tim Schot en hoorde u het regio nieuws. Straks gaan we luisteren naar onder andere Rod Stewart en Passenger. Maar eerst verder met muziek van Keane en Everybody's Changing.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw.

van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is

0: ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 11 kilometer. Vanaf afrit Geldermalsen duurde ongeveer een kwartiertje langer over, want er zijn 2 rijstroken dicht. En er wordt weer gecontroleerd aan de grens met Duitsland. Daardoor file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met 2 grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
9: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.
10: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout.

het tweede uur van de swingende middag op deze mooie zondagmiddag. Fijn dat u nog steeds luistert. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige hits. En ook hoort u mijn collega Thea straks met de agendatips uit de regio. Ik heb onder andere de gloednieuwe plaat van Olivia Rodrigo in mijn lijstje staan. Maar ook muziek van Shania Twain, Nick Schilder en Abel komt voorbij. We begonnen dit uur met Make Me Wonder van Maroon 5. En nu gaan we verder met John Mayer en zijn plaat Last Train Home.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 27 juni staat HCR Prinsen in Haarlo volledig in het teken van glitter, humor en pure gezelligheid. Als knallende afsluiting van de Achterhoek Pride in de gemeente Berkelland is er een spetterende Crazy Bingo Show. De Crazy Bingo Show is geen gewone bingoavond. Het is een knotsgekke interactieve show vol entertainment, muziek, humor en verrassende challenges. Het draait om plezier, verbinding en samen lachen. Iedereen is welkom, jong, oud, kleurrijk, ingetogen, uitbundig of gewoon zin in een leuke avond. De inloop is om 8 uur en de bingo start om 8:30. De Achterhoek Pride staat voor acceptatie, zichtbaarheid en trots voor iedereen. De hele maand juni bruist de Achterhoek van activiteiten die bijdragen aan inclusie en verbinding.
0: Radio Ideaal.

zong in 2016 over Laat vannacht je deur maar open. En u hoorde hem hier bij de Swingende Middag. Daarvoor nog de grote solo-doorbraak van Nick Schiff.

mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks onder andere muziek van Shania Twain, maar ook nog Siep en Bonnie Sinclair. En eerst gaan we even terug naar de jaren 70 met Lay Your Love on Me van Racy.

Een grote artiest. Begin jaren 80 had ze een knijter van een hit. Bette Midler met haar Beast of Burden. En ik draaide hem hier bij de Swingende Middag op Radio Ideaal. Op deze mooie zondagmiddag. Daarvoor nog Nederlandstalige muziek van Siep en zijn plaat Tussen Land en Sterren. En ook nog de prachtige plaat van Juan Pardo. En daarmee gingen we terug naar de jaren 80. Straks heb ik de fonkelnieuwe plaat van Olivia Rodrigo en die heet Drop Dead. Maar voordat het zover is gaan we nog luisteren naar de Nederlandstalige plaat Een Dag om in te bijten van Bonnie Sinclair. Ik zag

Guilty Pleasure voor deze zondag was van Lily Allen en haar plaat De Vier. En daarmee gaat de klok langzaamaan richting 6 uur. Dat betekent dat het tijd is voor Achterhoek Totaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio hier op Radio Ideaal. Bedankt voor het luisteren op deze zondagmiddag naar De Swingende Middag. Ik ga afsluiten met een prachtige klassieker uit de jaren 70. En die is van Brian Ferry en Let's Stick Together. Ik wens u een hele fijne zondagavond en heel graag tot de volgende keer.

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in

0: Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Zondag 14 juni, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Dit is Achterhoek Totaal. Met vandaag rond 6:30 het regionieuws. En natuurlijk heel veel gezellige muziek. Zoals Lucia McNeil, maar ook James Blunt, Bruce Springsteen en The Kelly Family. We gaan verder met muziek van Paul Mulder en zijn plaat Ik heb nog altijd een lied.
1: Als

0: leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: In 1962 had Pat Boone deze iconische hit Speedy Gonzales. En u hoorde hem hier bij Achterhoek Totaal. En heeft u een leuk evenement of onderwerp, u weet het, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact om uw tijd en een platform te geven hier bij Achterhoek Totaal. Straks gaan we naar het regio nieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer voor de komende dagen. Maar eerst nog even verder met muziek. Lay Your Love on Me van ABBA.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Het wereldkampioenschap voetbal is donderdagavond officieel van start gegaan. Toch lijkt de oranje koorts nog niet overal toegeslagen. Dat de beleving voor oranje nog niet overal voelbaar is, merkt Lars Peters van het festival Feestartikel in Doetinchem ook aan het ontbreken van een ware Nederlands elftaltrend. Volgens de Duitse econoom Joachim Clement troont het Nederlands elftal zich wereldkampioen zondagavond 19 juli. Maar eerst moet de groepsfase worden overleefd, met zondag Japan als eerste tegenstander om 10 uur 's avonds. Even een kort ritje zonder gordel of de gordel pas omdoen als je twee straten verder bent. Het is gevaarlijk en het kan je een forse bekeuring opleveren. In 2025 werden in Gelderland ruim 3000 boetes uitgedeeld voor het niet of verkeerd dragen van de gordel. Dat is 17% meer dan in 2024, blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform gaspedaal.nl. De verschillen tussen Achterhoekse gemeenten zijn groot. Zo werden in de gemeente Oost-Gelre zelfs bijna 3 keer zoveel boetes uitgeschreven dan een jaar eerder. De grootste afname in het aantal bekeuringen voor de gordel was in Oude IJsselstreek, waar het aantal bekeuringen daalde met 47%. Bij een verkeersongeval op de Misterweg in het buitengebied van Winterswijk zijn vrijdagochtend 2 motorrijders gewond geraakt. Het ging mis toen een bestuurder van een bestelbus op de Misterweg linksaf wilde slaan naar een bouwterrein. De 2 motorrijders die achter de bestelbus reden hadden dit op tijd door en remden af. Een automobilist zag dit echter te laat en botste hard achter op de motorrijders. De bestuurster van een taxibusje op de andere weghelft en een huisarts in de buurt verleende eerste hulp. Beide motorrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

muziek van Bruce Springsteen brengt ons terug naar begin jaren 90 en zijn Human Touch. Daarvoor het regionieuws en alle details over het weer van weerman Gerrit Vossels. Straks heb ik onder andere nog muziek van de Kelly Family en ook Sylvia Zwart. Maar voor het zover is, nog even terug naar de jaren 80 met Maxi Priest. En u weet het, op de zondagavond na 7 uur is het tijd voor Tussenuur met Casper Saalmink. En vanaf 8 uur sluit René Regelink de zondagavond af met Sterk Zondagswerk. Waar u rond 9:15 het nieuwe Ons Ideaal voor de komende week gaat horen. En natuurlijk om 8:30 allemaal meepuzzelen met Raad waar die staat.

Waarom zeg je niets? Daarvoor nog Sylvia Zwart met haar plaat Droom van Werkelijkheid. En ook Eruption met One Way Ticket. Daarmee gaan we richting 7 uur. Dat betekent dat het NOS Journaal eraan komt. En het tijd is voor de tussenuur op deze zondagavond. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan even een mailtje naar redactie@radioideaal.nl. En dan komen wij graag met u in contact. Ik ga Achterhoek Totaal voor deze zondag afsluiten met een prachtige plaat van de Dolly Dots. En Love Me Just a Little Bit More. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende.

0: schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk.

0: Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, beginnen te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras.
3: Dat groeit maar door.
2: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd. Wow.

0: Voor een echt feest huur je de Partica. De Partica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelder.

0: Nederland. Tot snel.
1: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire

0: Voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
1: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de vijfde plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de negende zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een nummer uit 1983 en het nummer is van Carola, Love Isn't Love. En zij bracht dit nummer uit in 1983 dus op het Eurovisie Songfestival voor het land Zweden. En ze werd hiermee derde. Leuk nummer, altijd. Hij is er ook in het Nederlands en misschien gaan we die ook nog wel een keer voorbij laten komen. Goed, dit is Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond te beluisteren op de zenders Radio Ideaal en Ideaal Plus. Dit programma duurt tot 10 uur vanavond. We hebben heel veel muziek, maar we hebben ook een aantal items. Eén daarvan is dadelijk om 8:30 het spelletje Raad waar die staat. Als u daar gaat meespelen, maakt u kans op een waardebon. En dan hebben we in het 2 uur rond 9:15 hebben we ons ideaal. Om 9:30 hebben we nog een mooie instrumentale muziek. En voor de rest zijn er van de week en ook volgende week nog kaarten te winnen voor de programma van de buurtvereniging van de Heidenhoek. En wij hebben kaarten voor de vrijdagavond en ook voor de zondag. Dus wilt u daar naartoe, dan zou ik zeker straks meegaan bellen, om zo te zeggen, voor die kaarten. En lukt het vanavond niet, kunt u volgende week nog opnieuw gaan proberen. Mijn naam is René Regeling. Samen met Linda ga ik straks Raad waar die staat spelen. Tot die tijd, lekker veel muziek. Luister mee. Dit is Ideaal.

De Veluwse troubadour Frans Nieuwenhuis hoorde u en hij zong over Olde Bles. Daarvoor een nummer van Denny Christian, Twee sporen in het zand. Freddy Brek kwam nog voorbij met Meisje vaar je mee. En de eerste in dit rijtje was een nummer van William W. en hij zong over de turfstekers. De volgende een Duitsstalige.

Ja, het zal maar zo van toepassing kunnen zijn komende week met dat hele mooie warme weer als de boeren weer gaan hooien. We horen een nummer van de Sunstreams. Het is 8:54. We hebben nog 1 plaats klaarstaan en als die is afgelopen, dan gaan we beginnen aan het spelletje Raad waar die staat. Dus als u straks de aanwijzingen wilt noteren op een of andere manier, heeft u dadelijk tijdens deze plaat nog mooi de tijd voor om daar de spulletjes voor te pakken.

Ja, ruim 8:30 op de zondagavond. En dat betekent voor de vaste luisteraars, die weten het, op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus, is er het spelletje Raad waar die staat. En dat is een spel met aanwijzingen en daar hoort iets bij. Ik heb vanavond 8 aanwijzingen. En als er wordt gereageerd, halen we de mensen in de uitzending. En degene die het juiste antwoord geeft, dan is het spelletje ten einde. Die wint een waardebon en die is vanavond ook weer beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Linda, die zit bij de telefoon. Mijn naam is René. En als de Raad waar die staat is afgelopen, dan hebben we nog vrijkaarten weg te geven. En dat is voor het Heidenhoeksfeest. En we hebben kaarten voor de vrijdagavond, 26 juni is dat. En we hebben kaarten voor de zondagmiddag. En dat is vanaf 2:00. Op de zondagmiddag zie ik in ieder geval staan, daar komt het handkar-trio. En voor de vrijdagavond is in ieder geval Oud Goud, zie ik staan, live muziek. Dus zeker de moeite waard. Maar eerst gaan we Raad van die Staat spelen. De eerste aanwijzing is de volgende. Ik ben zowel binnen als buiten te vinden. Dus ik ben zowel binnen als buiten te vinden. Er kunnen natuurlijk altijd instinkertjes bij zitten bij de aanwijzingen, maar daar komt u vanzelf wel achter. U belt me naar de studio 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert, René.
0: Goedenavond, Gert.
1: Is het een deurklink?
0: Een deurklink, Gert, zit inderdaad binnen en buiten, maar is niet het antwoord. Hé, hey, dankjewel, hoi. Doei. Ideaal, goedenavond.
2: Hallo, met Roel.
0: Dag, Roel.
2: Is het een aftakas?
0: Een aftakas? Nee, is er niet, Roel. Hé, hey, dankjewel. Jojo. Goedenavond, ideaal.
3: Christine.
0: Dag, Christine, goedenavond.
3: Ja, avond. Ik dacht van een hond.
0: Een hond, ook een leuke, maar is het ook niet.
3: Nee,
0: ik hoor er zo weer. Jo, Christine, hoi. Goedenavond, mevrouw. Zeg maar.
4: Een deur.
0: Een deur. Ook geen deur voor vanavond. Dadelijk opnieuw proberen. Jammerdag. Dag.

0: Ja, een aantal wel eens hebben we al gehad, maar nog niet het juiste antwoord. Ik zal u nogmaals de eerste aanwijzing geven. Ik ben zowel binnen als buiten te vinden. Gert Wassink, wat zoeken we?
1: Spinnen.
0: Spinnen. Ik zal Horst zeggen, gelukkig niet, want daar ben ik dan heel bang voor. Maar het is geen spinnen, Gert. Jo, bedankt. Dan hebben we natuurlijk ook nog een tweede aanwijzing. En dat is de volgende. Ik verschil nogal. Dus ik verschil nogal. Ideaal, goedenavond.
2: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Goedenavond, Theo.
2: Ik dag een raam.
0: Een raam, ook nog niet, Theo. Hé, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Met Leo.
0: Hoi.
3: Is het een tafel?
0: Een tafel, ook nog niet, Leo.
3: Hallo. Oké.
0: Hé, dank je. Hoi. Met René, goedenavond.
4: Hey René, goedenavond, met Frank.
0: Dag Frank, goedenavond.
4: Hey. Volgens mij is het een bad, een binnenbad en een buitenbad.
0: Ja, maar dan moet je toch teleurstellen, is er niet? Hey, dankjewel. Okay. Yo Frank. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Met de neming.
0: Dag.
5: Ik zeg een barkruk.
0: Een barkruk, ook nog niet.
5: Oh.
0: Hey, dankjewel. Ah, yo, hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending.
6: Ja, met Gert.
0: Hoi.
6: Met Gert.
0: Ja, zeg maar.
6: Is het een tuinstoel?
0: Een tuinstoel, Gert. Ook nog niet. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, Daniel.
0: Hoi.
7: Zijn het muizen?
0: Nee, zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel Daniel. Hoi.

0: Ja, kunnen nog steeds meespelen met Raad van de Staat. U kunt een waardebon winnen. U kunt bellen 0314-377-970. En de aanwijzingen zijn: ik ben zowel binnen als buiten te vinden. En de tweede: ik verschil nogal. Ideaal, goedenavond.
1: Hey, met Harold.
0: Dag, Harold.
1: Hey, wie dacht er aan een bloempot?
0: Een bloempot? Ook nog niet, Harold.
1: Oké, die zoek de.
0: Dankjewel. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Christine.
0: Dag, Christine.
2: Ik dacht een vloerkleed.
0: Een vloerkleed, ook een leuke, maar ook nog niet.
2: Ah, nou.
0: Yo, dank je. Hoi. Yo, yo. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi met Suus.
0: Hoi.
3: Is het een vlinder?
0: Een vlinder, Suus, ook nog niet. Hey, dank je wel voor bellen. Doei.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met David.
0: Dag David.
1: Zijn tegels?
0: Tegels, ook nog niet.
1: Oké.
0: Okay. Heel bedankt. Hoi. Met René, goedenavond.
2: Mevrouw van Beus, goedenavond.
0: Hallo.
2: Ik dacht, wakker.
0: Nee, ook niet. Zoeken we ook niet. Hey, dank u wel. Dag. Ideaal, goedenavond.
3: Met Leo.
0: Hoi.
3: Is het bestek of servies?
0: Ook niet, Leo. Nee, het is echt wat anders. Hey, okay. Dank je wel. Yo, hoi. Ja, en we moeten vanavond streng zijn, dus ik wil alleen het antwoord horen wat hier staat. Want anders, ja, dan als u weet wat het antwoord straks is, dan snapt u waarom ik dit nu zeg. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Gert.
0: Mooi.

0: Zeg maar.
1: Gert.
0: Ja, zeg maar.
1: Is het een lamp?
0: Een lamp, Gert. Ook nog niet. Hé, hey, dank je. Goed, de derde aanwijzing komt eraan. De eerste twee zijn, ik ben zowel binnen als buiten te vinden. Ik verschil nogal. En de derde, ik stel eigenlijk niet zoveel voor. Dus de derde aanwijzing, ik stel eigenlijk niet zoveel voor.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hey René, Frank nog een keer.
0: Dag Frank.
1: Hey, tijdens het voetbal moet ik altijd zeggen dat het volgens mij een deurmat is.
0: Een deurmat? Nee, het is ook geen deurmat, Frank. We zoeken wat anders.
1: Oh,
0: ja, hey, jojo, hey. Goedenavond, ideaal.
2: Met Ben.
0: Dag Ben.
2: Hallo, zijn het insecten?
0: Insecten zijn het ook nog niet.
2: Oh,
0: dankjewel Ben. Joei. Goedenavond, ideaal.
3: Met de neming.
0: Hoi.
3: Ik dacht een bierfiltje.
0: Een bierfiltje, ook nog niet.
3: Oh, ja, bedankt.
0: Hey, bedankt. Joei. Met René, goedenavond.
4: Met Leo.
0: Hoi.
4: Is een opblaasbare pop?
0: Zoeken we ook niet. Nee. Nee. Hey, dankjewel. Joei.
4: Okay.
0: Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met David.
0: David.
1: Is het een mug?
0: Een mug, ook niet.
1: Oké. Nee.
0: Hey, dank je. Hoi. Goedenavond, Ideaal.
2: Christine.
0: Dag Christine, hoi.
2: Hallo, een thermometer?
0: Een thermometer, ook nog niet. Hey.
2: Okay.
0: Hey, dankjewel. Joi. Goedenavond, Ideaal.
3: Met Gert.
0: Hoi.
3: Is het een slang?
0: Een slang, ook nog niet, Gert. Oh. Hey, bedankt. Joi.

0: Nou, hier komen de eerste drie aanwijzingen en dan zal ik er ook de vierde aanwijzing bij doen. Ik wil meteen even zeggen, ik zie dat er via WhatsApp geprobeerd wordt om te bellen met de studio. Dat moet u niet doen, want dan kunnen we u niet in de uitzending halen. Dus niet bellen via WhatsApp. De eerste drie aanwijzingen zijn, ik ben zowel binnen als buiten te vinden. Ik verschil nogal. De derde, ik stel eigenlijk niet zoveel voor. En dan de vierde, mijn maat varieert niet zoveel. Dus de vierde is, mijn maat varieert niet zoveel. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, Matteo Donkers.
0: Hoi.
1: Ik dacht, een spin.
0: Een spin? Ook niet. Nee. Hey, jou bedankt. Hoi.
1: Yep.

0: met René. Goedenavond.
1: Nee, Frank nog een keer.
0: Hey, Frank.
1: Is het temperatuur?
0: Temperatuur is het ook niet, Frank. Nee. Hey, dankjewel. Jo, hoi. Jo, hoi. Jo.

0: Stenen.
1: Bunnen Stenen?
0: Nee, zijn het ook niet. Nee.
1: Ook niet.
0: Hé, hey, joh, bedankt.
1: Die gaat weer te proberen.
0: Ja, jojo, hoi. Met René, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Is het een glazen deur?
0: Is het ook niet, Gert? Nee. Hé, hey, oh. Dank je. Joe. Ideaal, goedenavond.
3: Christine?
0: Hoi.
3: Hoi. Een tafellaken en servet.
0: Nee, nee, zoek ook niet. Nee. Hey, oh. Heel bedankt. Jo, hoi. Nou, we doen ook de vijfde aanwijzing bij. Ik zeg het meteen bij. Ik weet niet of die makkelijker was. Maar de eerste vier zijn... Ik ben zowel binnen als buiten te vinden. En ik zei al aan het begin van het spelletje... Kunnen instinkertjes zijn, hè? Ik verschil nogal. Ik stel eigenlijk niet zoveel voor. Mijn maat varieert niet zoveel. En de vijfde is... Of toch wel. Dus of toch wel. Ja, wat zoeken we? Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond, met Theo Donkers.
0: Hoi.
4: Wespen.
0: Wespen zijn het ook niet. Nee. Hé, hey, joh, bedankt. Hoi.
4: Ja.
0: Ja, en ook deze track van de cd is alweer bijna ten einde. Wilt u meespelen met Raad waar die staat en wilt u een waardebon winnen? Ja, en wie wil dat niet? Dan belt u gewoon naar de studio 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met Koen.
0: Koen.
5: Bent u het niet?
0: Nee, ik ben het ook niet. Nee.
5: Ah, jammer. Ja,
0: hé, hey, joh, bedankt. Jo, hoi. Goedenavond, ideaal.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Is het een container?
0: Is het ook niet, Gert? Hé, hey, dank je. Goedenavond, ideaal.
6: Hé, hey, met Harold.
0: Harold.
6: Hé, hey, zijn dat muizen?
0: Muizen zijn het ook niet.
6: Oké, okay, wie is ook deur?

Nou, de 5 aanwijzingen nog een keer op een rij. Ik ben zowel binnen als buiten te vinden. Ik verschil nogal. Ik stel eigenlijk niet zoveel voor. Mijn maat varieert niet zoveel. En dat hoort dus echt wel bij die 3e aanwijzing. En de 4e, dat is dan weer wat anders. Of de 5e, of toch wel. Dus of toch wel.

0: Ja, en de mensen moeten natuurlijk even goed nadenken en puzzelen. En dan heb ik nog mooi even tijd om te zeggen dat we na Raad van die Staat nog kaarten weg kunnen geven. En die komen van de buurtvereniging Heidenhoek en hebben weer het jaarlijkse feest. We hebben voor de vrijdagavond 26 juni hebben wij kaarten. En daar komt live muziek met Oud Goud. En wilt u liever op de zondagmiddag daar naartoe, dan komt het Handkaartrio en dat is vanaf 's middags 2 uur. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Zo'n binnen naar buiten. Bunt Grinkijn.
0: Nee, Gert.
1: Met een binnengoot.
0: Nee, bunt ook niet, Gert. Joe. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Koen.
0: Koen.
2: Is het niet gekloofd hout?
0: Gekloofd hout? Zoeken we ook niet, Koen. Nee, hey, bedankt. Joe, hoi. Met René, goedenavond.
3: Hey, René, met Thomas.
0: Thomas.
3: Hey, is het een gokstok?
0: Nee, ook niet. Nee.
3: Oké, nou, tot zo.
0: Heel bedankt. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hey, met Harold.
0: Hoi.
4: Hey, wie dacht er aan een raam?
0: Een raam? Ook nog niet. Nee.
4: Oké.
0: Heel bedankt. Yo, hoi.

0: En dan heb ik ook nog een zesde aanwijzing. En ja, ik kan er wel bij zeggen, het antwoord is natuurlijk, ja, het heeft meerdere betekenissen. En bij een van die betekenissen kan het ook zijn, ik heb ook wat met spellen. Dus ik heb ook wat met spellen. Ideaal, goedenavond.
1: Matteo Donkers.
0: Hoi.
1: Een duimstok.
0: Een duimstok, ook nog niets. Nee. Hé, hey, dank je. Hoi.

0: Met René, goedenavond.
1: Met Jan Nimink.
0: Hoi.
1: Ik dacht Stoffer en Blik.
0: Stoffer en Blik zoeken we ook nog niet, Jan.
1: Oh god dan.
0: Jorangt. Hey. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Wat zei je, met ook met spellen?
0: Ja.
1: Een voetbal.
0: Een voetbal, Gert, ook nog niet. Hey, bedankt. Ideaal, goedenavond. Hoi.
2: Dobbelsteen.
0: Dobbelsteen, ook nog niet.
2: Nee.
0: Hey, bedankt. Joei. Met René, goedenavond.
3: Maraud.
0: Hoi.
3: Hey, wie is er achteraan? Een klinker.
0: Hé, hey, zoeken we ook niet. Nee.
3: Oké.
0: Okay, hey, bedankt. Joei. Hey. Ideaal, goedenavond.
4: Met Ben.
0: Dag Ben.
4: Hoi, Ben het vlooien.
0: Nee, ze zijn het ook niet. Nee.
4: Jammer.
0: Jo, hey, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is het tafeltennis?
0: Is het ook niet, Gert. Hey, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Hallo, goedenavond met Thomas.
0: Thomas.
5: Hey, is dat een letter?
0: Een letter? Ook niet.
5: Nee. Oké, nou tot zo.
0: Hey, yo, hey. Ideaal, goedenavond.
6: Met Leo.
0: Hoi.
6: Is het mens erger je niet?
0: Zoeken we ook nog niet. Nee. Hey, dankjewel Leo. Hoi. Nou, de tijd die tikt door en we gaan ook met de zevende aanwijzing zo beginnen. De eerste zes zijn: ik ben zowel binnen als buiten te vinden. Ik verschil nogal. Ik stel eigenlijk niet zoveel voor. Mijn maat varieert niet zoveel. Of toch wel is nummer vijf. Nummer zes hadden we: ik heb ook wat met spellen. En de zevende is: ik kan voor paniek in de tent zorgen. Dus ik kan voor paniek in de tent zorgen. Ideaal, goedenavond.
7: Met Theo Donkers, ik dacht een kegel.
0: Nee, zoeken we ook niet, Theo. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Hallo, met Thomas.
0: Thomas.
8: Hé, hey, wie dacht een pion?
0: Nee, een pion is toch niet.
8: Nou, tot
0: nee.
8: Zo, joh.
0: Nee, tot zo, joh. Ideaal, goedenavond. Goedenavond.
1: Jan
0: Weghert. Zeg maar.
1: Jan Weghert.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hey, Frank nog een keer.
0: Ja, zeg het eens, Frank.
1: Voor wie nee? No. Het is een tent.
0: Wat zeg je?
1: Een tent.
0: Nee, ook niets. Nee. Hé, hey, heel bedankt. Joe, hey. Oh. Ideaal, goedenavond.
2: Christine?
0: Dag.
2: Monopoly.
0: Is het ook niets? Nee. Hé, hey, okay. Dankjewel. Joe, hey. Ideaal, goedenavond.
3: Hallo, met Jaap. U te zondagskuren. Is het een waslijn?
0: Een waslijn? Is het ook niet, Jaap? We zoeken okay. Anders. Jo, bedankt. Jo, ja, hey. Goedenavond, ideaal.
4: Hoi met Suus.
0: Suus.
4: Is het een kakkerlak?
0: Nee, ook geen kakkerlak. Nee. Hé, hey, dankjewel. Jodo. Okay. Goed, meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
5: Met David.
0: David.
5: Is het een bord?
0: Een bord? Ook nog niet. Nee, we zoeken wat anders, David. Okay. Jo, bedankt. Jo, hoi. Met René, goedenavond.
6: Hallo, met Aniek. Is het misschien een bordspel?
0: Een bordspel? Ook nog niet. Nee.
6: Oké.
0: Okay. Hé, hey, bedankt. Joi. Ideaal, goedenavond.
7: Goedenavond met Sil.
0: Sil.
7: Zijn het Jenga-stenen?
0: Nee, zijn het ook niet. Nee.
7: Jammer.
0: Hé, hey, bedankt voor bellen. Joi. Goedenavond, ideaal.
8: Hé, hey, hallo met Thomas.
0: Thomas.
8: Hé, hey, eerst een kaart.
0: Een kaart, ook nog niet.
8: Oké, okay, tot zo, joh.
0: Wel een leuk antwoord, Roos.
8: Ja, toch? Oké, okay, joh.
0: Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Met de naming.
0: Hoi.
9: Ik dacht Rummikub.
0: Rummikub? Nee, ook nog niet.
9: Oh,
0: ja, joh.

0: Met René, goedenavond.
1: Goedenavond, Theo Donkerzee. Dag, Pensie weer.
0: Nee, ook niet. Nee. Hey, dankjewel. Hoi. En dan heb ik ook nog een 8e aanwijzing. En ik kan of ben zeer beladen. En dat is het antwoord van vanavond. Een heel kort antwoord, dat zeg ik erbij. Heel actueel op dit moment. Goedenavond, ideaal.
1: Hallo met Thomas.
0: Thomas.
1: Hey, is het een fluit?
0: Nee, ook niet. Nee.
1: Okay,
0: heel bedankt. Joi. Ideaal. Goedenavond.
2: Hey, met Harold.
0: Harold.
2: Hey, eerst een haring.
0: Nee, ook niet. Nee.
2: Okay.
0: Heel bedankt. Joi. De aanwijzingen. Ik ben zowel binnen als buiten te vinden. Ik verschil nogal. Ik stel eigenlijk niet zoveel voor. De derde, de vierde, mijn maat varieert niet zoveel. De vijfde of toch wel. De zesde, ik heb ook wat met spellen of met spelletjes. Ik kan voor paniek in de tent zorgen. Dat is zeker zo. En ik kan of ben zeer beladen. En het is een afkorting voor iets wat op het moment heel actueel is. Ideaal, goedenavond.
1: Hey, is het een bal?
0: Een bal? Nee, ook niet.
1: Oké, okay, joh.
0: Heel bedankt, hoi. Met René, goedenavond.
3: Ja, goedenavond, mijn Hans.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Zeg maar.
3: Ik denk een rat.
0: Een rat? Nee, ook niet. Nee.
3: Oké, okay,
0: hey, heel bedankt, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, mijn Sil.
0: Sil.
4: Is het een stok?
0: Een stok? Ook nog niet. Nee. Hey, dankjewel. Yo, hoi. Ideaal. Goedenavond.
5: Hoi met Suus.
0: Suus.
5: Is het AI?
0: AI is het ook niet. Nee. Hey, dankjewel. Hoi. Oh, dat gaat niet helemaal goed. We gaan even kijken. Ja, een volgende beller zit onder die knop. Ideaal. Goedenavond.
6: Leo.
0: Hoi.
6: Is het Bingo?
0: Nee, ook niet. Nee. Hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
7: Christine.
0: Hoi.
7: Een wedstrijd.
0: Een wedstrijd, ook nog niet. Nee, nee. Jo, bedankt, hoi. Ja, en ik zeg erbij, we hebben een heel kort antwoord. Heeft maar 3 letters. Dus het antwoord heeft maar 3 letters. En volgende beller. Ideaal, goedenavond.
8: Met Daniel.
0: Hoi.
8: Ik dacht Bliksem.
0: Bliksem, nee, is het ook niet. Nee. Hey, jo, bedankt, hoi. Ja.

0: Goedenavond, met René.
1: Met Roel.
0: Dag Roel.
1: Is het de VAR?
0: De VAR? Nee, ook niet. Maar ook weer een mooi antwoord. Ja. Hey, bedankt. Hoi, Roel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: René, goeiedag. Frank.
0: Frank.
2: Hey, volgens mij is het een bal.
0: Een bal? Nee, ook niet. Nee, dat is ook actueel, maar dit antwoord kan in deze letters ook actueel zijn.
2: Binnenbal, buitenbal.
0: Nee, ook niet. Yo. Ideaal, goedenavond.
3: Hey, ik ben Thomas.
0: Thomas.
3: Hey, is het een pit?
0: Een pit? Nee, ook niet.
3: Oké,
0: ja, de eerste letter is trouwens wel goed. Hey, dank je. Hoi. Drie letters. De eerste is een P. Nou, wat zouden we zoeken? Ja, als je dat ding kwijt bent, is de paniek in de tent. Ideaal, goedenavond.
4: Met Leo.
0: Hoi.
4: Is het een mes?
0: Een mes? Nee, ook niet. Nee. Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hey, met Thomas.
0: Thomas.
3: Hey, is het een pop?
0: Een pop? Nee, ook niet.
3: Oké, tot zo.
0: Heel bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond met Theo Donkers.
0: Hoi.
5: Ik dacht bal.
0: Nee, ook niet. Nee. Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Nee, vroeg nog eentje. Ja. Is het een pas?
0: Een pas, zeg je?
6: Ja.
0: Ja, is goed. Ja, en die pas, als je een bankpas kwijt bent of een pasje, ja, dan is de paniek in de tent. Nou, ik stel eigenlijk niet zoveel op voor die pasjes, een bankpas en de pas die je korting krijgt, dat soort dingen. Maar je hebt ook een bergpas bijvoorbeeld en dan is dus wel de maat groter. Frank, gefeliciteerd. Ik denk dat we het adres weten. En dan komt de waardebon jullie kant op. Ja, hey Frank, hoi.
6: Er is wel één probleem, is we wel heel

0: stil aan deze kant.
1: Ja, dat wordt wel heel stil, ja. Maar je hebt volgens mij nog een vrouw, of niet? Ik mag ook bellen. Ja, laat Ruus maar bellen. Joi. Goed mensen, u kunt bellen voor de kaarten van de Heidenhoeksfeest voor de vrijdag 26 juni 's avonds of zondagmiddag 28 juni. Even snel nog de aanwijzingen. Ik bel zowel binnen als buiten te vinden. Ik verschil nogal, ik stel eigenlijk niet zoveel voor.

De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

In het jaar 2006 bracht Laura Lin een cd uit en die heet Voor Jou. En daar staat dit nummer op. Ja, hij is er in allerlei talen volgens mij in het Nederlands. En ze zong dan ook in het Nederlands. Het is volgens mij wel een Belgische zangeres. Hij is er in het Engels, in Duits. En ja, we draaien hem nu vanavond van Laura Lin. Dus deur openen voor vanavond. Manuel, goodbye. Dit is Sterk Zondagswerk, het tweede uur alweer. Mijn naam is René Regelink. En we hebben over een minuut of 10 hebben we ons ideaal. Dat is de promotie. Motieplaat om 9:30 of rond 9:30 instrumentale muziek. Er wordt les, lekker veel Nederlandstalige muziek. En u zult mij dit uur niet zoveel horen.

0: Dat was hij, Pierre van Dam. En hij zong over proosten op het leven. Daarvoor een nummer van Rhapsody's. Wij zijn voor elkander geboren. En de eerste van dit rijtje was muziek van Andy Borg, Adios Amor. De volgende, dat is Ons Ideaal, de promotieplaats. En deze plaats zult u komende week wat extra horen op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. En deze week is dat een nummer van de zanger Thomas Berge. En het nummer is getiteld Als je de keuze had.
1: Dit is deze week

En dat was hij, Patrick Dano. En het nummer is getiteld Te Quiero. Daarvoor een muziek van Sibiel en Wiel en Leven de Piraten. De Josh Baker Selection hoorde u ook nog met het nummer Bella Maria. En de eerste in het rijtje was Ons Ideaal. En dat is de nieuwste plaat van Thomas Bergen. We gaan altijd rond 21:30 instrumentale muziek draaien. Gaan we ook vanavond doen. Ik kreeg net nog weer een telefoontje van Tom uit Brummen. En hij wilde graag een plaat horen. Tom, deze is voor jou.

Ja, een nummer van de groep Normaal. En het is getiteld Tis Kloten hier. En nou, hier is Techniek Kloten hoor. En daarvoor muziek van de man die gisteren 80 is geworden. En hebben we het over Henk Wijngaard. Hij zong over Alles is Compleet. Een Duits nummer van Oliver Thomas hoorde u nog. In de eerste in het rijtje was de instrumentale van deze zondagavond. De 27 MC Polka van het Platina Trio. De volgende, een nummer van ABBA. Een nummer uit 1974. Oh.

En dat was die Stefan Mondial. En het nummer is getiteld Vergeten Hoe Je Heette. De laatste plaat heb ik klaarstaan in ons computersysteem. En dan is Sterk Zondagswerk ook voor vanavond weer afgelopen. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die er voorbij is gekomen vanaf 8 uur in dit programma. Volgende week zondagavond is Sterk Zondagswerk er weer. Ik hoop dat u dan weer van de partij bent. Als u blijft luisteren naar Radio Ideaal of Ideaal Plus, dan hoort u dit vanzelf weer. Het laatste nieuws, dat kunt u lezen op onze website rtvideaal.nl. Een hele fijne week wat u allemaal gaat of moet doen. En de laatste voor vanavond is er eentje van de Paloma's.

0: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.

Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast.

begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif.

Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7

auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden.